0: weet niet hoe u zich moet voelen.
1: Voel de grond onder je voeten.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
2: Wij zullen je beschermen.
1: Voel even waar je zit.
3: Ze hebben op voorhand de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief maar hebben ze
4: gevraagd. Is er een leiding geven die zegt.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
3: Maar moet die man plat spuiten.
5: Wie zal dat bestaan? Ik heb niet gedaan.
6: Vous êtes.